as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Romeo, Romeo. Mijn broer is ook naar iets zoals ons te gewonnen. Jij en Dani en ons allemaal weer kan uitdagen als jij hier is. Of we willen het niet op deur of iets niet, maar laat mij weten. Laat mij weten. Oké, okay, cool.
1: Wauw, kijk gewoon hoe mooi is die man. Ik weet niet of jij al in Stellenbosch is of pad.

zijn nog licht van mij. Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij vinden? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog licht voor mij? Met al mijn gedrankeren en je laat komen rijden. Zeg voor mij, Katrina.

voor mij, Katrina. Als jij nog lief voor mij. Met al mijn gedrankerij. En die laat om me rij. Zij voor mij, Katrina. En nog respect voor mij.

zwerf ons allemaal dik in cirkels. Raak niemand ooit bewust. Dis die vroegmiddagse maalnes. Laat maar achter rus. Met duister paarden zwem ons.

Kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daar rowwe, rowwe see? My gedagtes dwaal hier rond hier in my kop van

Texas flamenny 12 uur son en ek verlang maar op net die duskant kredop. Haringbome staan skuins geknak.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Fuck that Jobo, man. Nou is het lekker in, hè? Fuck that Jobo.
1: Ik bedoel, het is net braai. Dit is die oplossing voor alles. Ik zie nog steeds, Etienne, als jij net kom braaibroodjes maak voor ons hier, voor die groot pak breakfast, ons baie beter.
0: Ik zie net nou vir jou, hy gaan dan baie huise moet verkoop voor al die vleis en kost wat ons nou al gerequest het. So hy gaan een buffet moet bou en hier die hele gang af.
1: Dat is genoeg plek.
0: Nee, los nie die gestolde goed.
1: Ja, maar niet gelatine.
0: Nee. Of ingelegde, wat het jy nodig gehad? Bokkums.
1: Ja, het jy bokkums probeer te gaan veld vas?
0: Nee.
1: Het jy na Bokkumlaan toe gegaan?
0: Nee.
1: Nou gaan ons
0: ek was nie op toeriste nie, ek was tussen familie. Ek het gevoel soos, ek weet nie rarig hoe, jy weet as iemand iets goed doen in een besigheid, dan vat die baas om na al die departemente toe, net om seker te maak, al die departemente is happy. Dit het rarig gevoel soos die Lion King met my kind, want ek moest by elke familie inloop en like, ah, it's a queen, ja, la la di, si, beba, he's my baby, verstaan jy? Maar elke liefde, en dan sê, oh, kijk hoe oulik, en dan sê, okay, baie lekker, oh, is great om julle te sien, en dan die volgende, en dan klop jy, ken die helft van die mense nie, he's my baby, oh, hy lyk net sy pa, ja, ons weet, ons het het al 6 keer gehoor vandag, so dit was net een lang trip.
1: Kijk, nee, dit is een baie mooie trofee wat julle daar het.
0: Nee, dit is een beautiful trofee, maar hel met my pel, dit was, ek beloof jou, al wat ek net sê, is lange baan se seën het alles beter gemaakt.
1: Oh,
0: daai was absoluut okay. Gorgeous. Al was ek net daar vir like 6 ure.
1: Ek gaan net bygesê, gaan ek vir jou boek omskry, ons gaan het maandag eet.
0: Let's go, man. Ek is fine. Dis die sag nie, dis die...
1: J.K., sorry.
0: I'm not even sorry. Maar ja, ons het gasten in the house.
1: Ons het goeiemorgen aan Johan en Mornay.
2: Goeiemorgen.
0: Wel is goeiemorgen aan Mornay en is niet morgen.
2: Hallo.
0: Aan Johan.
2: Hallo.
0: Ek kan nie eens een jet phone nie.
2: Dat was...
0: Horrible.
2: Dat was actually shocking.
0: Tenminste kan jy fiets red, dis fine. Ons is nie vir jou, man.
1: Dis al wat jy moet doen, en dis juist ook om jy hier is, want morgen durf jy weer 12 ure aan op een fiets, ja. Daar by Dispatch 2 Club.
2: Ja, ek dink jy, dis net daarom ek nie, dis daarom een paar ouders wat nou hulle kopie uitgedruk het.
0: Ja,
2: so,
0: cool. Maar dat doen altyd as veel onwiddels iets doen. Jy het al een gemeenskap gebouw. Ja,
2: ja. Ja, so, ek is maar net die ouwe comedy idees, en dan kom Lisa, en dan vorm sy dit een mooi af, en al die mooi prinkie, en maak het mooi, en dan het ek my heavy langs my, Mornay, Eer, en dan in jouself, baie dankie, welkom terug op die lig, ek hank is gehoor.
1: Dankie.
2: En, kom jou stem te hoor.
0: Luister nie, sê niks het om te sê nie, bly net stil, ons sal die tyd opvul. Ons sal die tyd opvul, as jy ophou praat nie, dan begin ons, dis hoe a conversation werk, jy hoef het nie, hier is die eerste date, jy is die Tinkerbellie, gedra net vir jou, bedaar net.
2: Luister.
1: Mens kan sien, Johan het nog die koffie gehad.
0: Ja nie,
1: hy is definitief een koffie addict, maar morgen gaan al lekker koffie wees, van ons meer as 40 stalletjies, so mense kan kom, en die lekker ding, dan gaan een bietjie koud wees, maar die stalletjies is binnenhuis.
2: Nee, maar dit is fijn.
1: So dit maak het heerlik. Dit is binnenkant, dit is buitenkant, dit is soveel goed wat aan gaan. Luister FM gaan alwees van 6 uur die ochend af. So die sportmannen gaan ons afskop vir die dag, rechtdeur tot by Rian toe in die middag. Het gaan heerlik wees.
0: Wie wat Lies, nee, ek ken Johan ongelukkig al hele paar jaar. Ek het hom geken, toe stink hy nog na die Joburg, toe hy onder toe kom. en het is vir my absoluut vir ken, toe stink hy nog na die Joburg, toe hy onder toe kom. En het is vir my absoluut fenomenaal om laat die mense, selfs as jy self ook nou

0: Ik wil iedereen bedanken voor die man hier langs mij en voor jullie en voor luisteren op hem.
1: Die hoeken blijven allemaal nou stil.
2: Ik voel zo alsof je man een beetje emotioneel rook is. Dat is nogal spaar ding wat hier aangaan. Maar dan moet ik ook zeggen, baie dankie aan Crown National Spices, wat voor jullie dag toch gaan wees. Hulle gaan net gratis spice uitgeer jullie dag. So as jy, jou steak gaan definitief nie bland wees. Nie. Dat is baie dinge daar. Zet Sports gaan ook daar wees. So hulle doen Pretty in Pink, wat op Vrouwendag is. En voor elke vrou wat inskryf morgen bij die Zet Sports stalletjie, gaan hulle R50 per inskrywing aan Feel on Wheels gee.
1: Pretty Pink natuurlijk is die pretloop wat gedoen wordt in die baai later.
2: Ja, ja, dit gaan op die 8ste of 9de augustus wees, op Vrouwendag.
1: Het is ook een massive ding.
2: Wat fantastisch is, en hulle het gesê, hulle wil graag vir Johan en vir Fuel on Wheels ondersteun, hulle sal R50 per inskrywing aan Fuel on Wheels skenk, wat rarig fenomenaal is. Dan het ons ook die Luister FM van waar gaan wees, die Lekker Luister Lorry, hulle kan een draai daar kom maak, Lions Club gaan ook een stalletjie daar, hulle kan net kom hallo sê vir hulle, daar gaan kos wees, daar gaan lekker naai wees, daar is konfijt, daar is speelgoed, daar is selfs een race car simulator van as jy jou kinders wil bring om hulle bezig te hou, wat binnen in die Inner Swanepoel sal gaan wees, so kan maak een draai en ondersteun die plaaslike mense wat heel week al werk aan hulle stalletjies, ek krij heel tyd foto's van al die koekies en al die taarte en goed, ek gaan morgen baie gewig op dag optel, so ek gaan definitief een paar laps moet doen morgen.
1: Do it.
2: Nee?
1: Do it.
2: Nou, geen soort om saamraai.
1: Do it, ek werk.
2: Ek sê jou, maar het is tot 7 die aand, nee, so jy kan na jou dingetje kom, en dan ek sal jou trek in die karretjie.
3: I would pay to do that.
4: Ja, maar Johan is baie goed daarmee.
2: Ek werk nou net.
1: Hy wil my al so lang in die karretjie gesit het, nee. Maar ek is net bang, hy is een van die ouds, wat sê, ja, klim, en dan die grootste afdrond gaan soek, en like donuts begin gooi. Johan wil my seer maak. Hy wil net nog altijd, ja, ja.
2: Okay. Maar dis alles vir liefdadigheid.
0: He's 50 lips.
1: Ja, kyk, ach, maar die ding kry nou al rente ook nogal. Seer snaaksie. Voor ek weet, moet ek Egypte toe reis, so ja.
2: Ja. Wil nie meer wees om die draai. So
1: ja. Ek is daar oor 3 weke, so, dat is fijn. Maar dit is baie lekker, die mense kan die draai kan maak, is natuurlijk, alles is verniet om daar aan te kom, bekom support en alles boombaal waar die fiets rij, en al die lekker dingetjies saam met het, maar kom en bring jou familie, en het is family friendly, which is always lekker, man, so gaan maak het draai, maak het lekker, 40 stalletjies, bring, is daar kaartfaciliteite?
2: Daar is kaartfaciliteite, reg, deur, daar gaan een veel aan wheel stalletjie wees, ook waar jy jou laps kan kom donasie maak vir, jy kan of swipe toffer, of jy kan net een geldjie gee, en dan gaan ons van daar af.
1: Ok, lekker. Ek laat dus jou aan vir my kyk, en ek het die telepathie nie.
0: Speel bykie muziek.
1: Ek gaan...
2: Sien.
1: Yeah. Wie kort van jou.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
7: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en hy se oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: see you now.
1: Speciaal voor Pollock.
2: Niet.
1: Verf Bobby aan. Iemand gaat mij nou...
2: Ken ik net die memes wat uitgekomen is, was mij fantastisch. Ik zie nou net van Donnie Garber, wat, dat was een foto of een video geweest van hij voor Pollock trouwens heet, oké, my boy. Ja. En dan was het ding wat er gezien. Oh, ik weet het. Doe maar.
1: Anyway, ik denk dat we gaan nog een song doen voor ons heet die boeken ding launch. En ik weet, ons is recht met kant en kleed. Zoals de splendide die we song pisang skillen, denk weg vreemdeling.
2: Ik denk hulle proberen een revamp uitbreng ook, want die cover van die liedjie sê ook net die skille. So ek dink hulle probeer 'n revamp daar. Ek dink en ons het net hierdie week gepraat oor die Beatles en die cover foto lyk baie soos daai waar hulle oor die straat loop. So it's a good vibe. Hulle like love die skille.
1: Ek self ook. Ek is 'n groot skil fan en hulle like duik want dis nou al diepsee duiker en duik weg vreemdeling. So kom ons dan op die splinternuwe treffer, dan se kantlyn klets.

0: Oh, lekker mijn denkbaar vreemdeling. Die skillus is wat ik. Oh, dat was een gentle blast, dank
1: je. Oh, had je bij Michael?
2: Ik heb beter te doen, kom maar.
0: Ik moest, want ik wou niet waar mij waren. Ik wou niet waar al die 6x9's. Waar al die 6x9's wat gaan poppen. Hier die tweeters wat allemaal. En vandaag in die nieuws, radiostatie wordt gedacht voor 655 speakers wat geblaasd wordt in Nelson Mandela Bay.
1: Maar het is tijd voor die kantlijn klits en ik zal hem blazen tot morgen mijn oprechte vlijkie breng. Mijn R5 cheapie zo. So.
0: Hij doet goed, hij doet goed.
1: Hij heeft ons dier een hele wereldbeker gebring.
0: Ja, het is wat het
1: is. Alles te danken aan een vlijkie, niks met enig iemand
0: anders. 100%, 100%. Maar het is tijd voor kantlijn klits en ons verwelkom die sportman hemzelf. Goedemorgen, mijn dude.
2: Mannen, dat is mannen en mannen, hè. Dit is lekker om hier te wees. Hierdie vlekje het my nou een beetje wakker geskrik.
0: Ja, dude, ja.
2: My gehoorstuk is natuurlijk met ingaan vir die pers, maar ja, ek weet die.
0: Welkom.
2: Maar dit is lekker.
0: Welkom, ja. Dis hoekom ek ook doof is, en sê my vrou, kom luister jy nooit die. Vlekje. Maar luister jy, ons het min tijd en baie dinge om oor gesels, maar nog voor ons begin met al die springbokke en alles, kan ons gauw terugdraaf, ons is nou nie maandag gesels oor het nie. What a game.
2: What a game, en jy is terecht, as jy gesê het, wie is die scoreline, as ek nou maar die woorde kan gebruik, ek weet, Baris het gesê, die bokke met 15,
1: ja.
2: En toen natuurlijk het een beetje weggehardloop in die einde.
1: Toen is het 55.
2: Maar daar was een gedeelte in die middel, waar ons so klein bietjie, ek gaan nie sê, ons het gaan slaap, Lenny, ek dink die Engels het vir ons gekom.
0: Ja, dat is feite. Nee, is feite. So, happy met last week?
2: Ek dink ons is happy. As jy kyk na die eerste drie wat deur vaste facette uitgesit is, dis briljant geweest. Mm. Dit was absoluut briljant geweest. Willem se ongelooflik onder die bal, man. Ja. Jy kan val team. Ja. En twee manne wat 50ste games gespeel het, al twee van hulle briljant gespeel. So jy kan nie happy wees as ek so kan stel.
1: Mm-hmm.
2: En ons het geweet daar gaan punte wees, want soos ek sê, dit alles bepaalde, die weersomstandighede en die type rugby wat daar gespeel word.
1: Ja. Hulle
2: het gesien ook, daar is nie sommer op hulle toegeskop nie.
1: Ja.
2: Dit is nie een rugby beker, dit is nie eindstryd finaal nie.
1: Mm-hmm.
2: Had het gegaan om te gaan scoren.
1: Ja, en van 100%.
0: Al het ek by die huis geskree skop al het. Ja. Ja.
2: Absoluut.
1: Maar selfs Engeland het een paar keer een geleentheid gehad om te skram. Hulle besluit het nie, ons gaan nie skram. kom ons vat nie die kant.
0: Ja.
1: Jy weet, het was lekker. En Jason het amper een foutjie daar gemaakt. Daar was een bal wat amper uit was. En toe poos hy dan gelukkig toe trap die Engeland uit. Maar
0: dit noem je ondervinding.
1: Ja. Dit doen. En hy het sy signature move gedoen. Ek sê, love it.
0: Tien die selle span. Tien die selle bra. Dit was vir my amazing. Kan ek net sê ook, ek soos ek altyd sê, ek is een leek as ek kom by rugby, ek leer elke game en alles. I did not know about the 2050 thing.
2: Ek ook nie.
0: So as jy hom uitskop van by jou 20 en al land hy, as jy hom uitskop van die kant af en hy val binnen in die veld en buiten, is dit jou bal.
1: O ja.
0: I did not know that.
2: Ek ook nie, ek gaan vir jou eerlijk sê.
0: Ja, ek het dit al geleer, want dan sê ek, hoekom het hy, en ek perform by die huis, ek gooi amper my TV met die blikkie koe, like dit wat jy sê,
1: dis waar ek nou my netbal reels inbring by rugby.
0: Ja, die TV met die blikkie koe, like dit wat jy sê,
1: dis waar ek nou my netbal reels inbring by rugby.
0: Ja.
1: Wat is fun?
0: Ek het dit regtig gebeur, ok, tot op 'n maand

0: Allora, Bomb Squad Blues, robe messe os diables in Jack Parrow. Die man met die hoed en hij mijs vond ze helemaal van dit van die boeken hier.
1: Nee, kijk nou.
0: We gaan het lekker die ertrek zo. Ja, 7:20 morgen, skobbel af. Lekker, lekker. Zo, ik kan Fuel on Wheels toe gaan en dan vandaan af deur werk.
1: Ja, tenzij onze borg krijgen. Fuel on Wheels, meer akkie dan kom uitzij.
0: Oh, daar heet je het.
1: Easy
0: peasy lemon squeezy. Zo, als je nog een beetje gap hebt, morgen, dat is iets bijzonders gebeurd hier in Nooit bij GWM William Moffat. Kom weer eens een van die eerste om je spinnen die bij GWM Ora 5 te zien. Van de ambtelijke onrol worden. Dit is die nieuwe kind in die blok en jy kan hom sommer self kom toetsbestuur. Nou, terwijl jy daar is, kom kyk ook na die indrukwekkende GWM tankreeks en al die ander fantastische GWM modelle wat beskikbaar is. So ons sien jy by GWM William Moffat van oopmaak tyd tot 1 uur morgen, saterdag die avond. Bring jy hulle gesien en kom leef dit saam met ons. So is lekker, lekker, lekker, lekker, lekker
1: vrijdag. So baie dinge wat aangaan hierdie naweek, so maak seker jy nie net kyk hier, ek ben nie maar ondersteun almal plaaslik.
0: Amen, man, there we go, there we go. Vang jy weer zondag op geloof is een werkwoord. Cheers vir eers en wees soet as jy stout is. Neem foto, stuur dit vir De Leon. As lief

0: duisternis, diepe visie op loer. Hulle soek na een ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vraag, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe jy, sessant, hy sê,
1: hou maar voorbij.

0: Die klanke van Pat Green en hy sê vir ons Wave on Wave. Net voor het rijdelen met Strandfontein en Brendan Piper geef ons die H2R. Die tijd is so 17 minuut oor 12, dus vrijdag in die luister FM Kontrai. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalins, ek nou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB. JK sal natuurlijk maandag terug wees op die Jacques Kilian Brunch. Dis 9:12, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag gaan kom byskas Canades. Wat ons nou so'n bykie gaan aanskuif tot net so na die 2 uur nies, want ek het natuurlijk vir Johan vanmiddag in die atelier en ons gaan ook een damiekie van die aandmijmering ouwe thuis in die atelier. Ons gaan bykie gesels oor die 4x4 sal ons sê fondsinsameling wat volgende naweek gebeur en ons gaan lekker gesels. Ek kan nie wag om met hulle te gesels nie, maar eerstens wil ek net vir julle noem, in kombuiskas Canades deel ek, soos baie mense my nou aangevraad is, hulle soek een van die klam sierlimoenkoeke wat jy kry met die glanslaag op en ek het die beste ene gekry wat propvol vars sierlimoengeur is en ek deel hom vandag met jou, is die sierlimoenkoek met die glanslaag en dan ook een klam wortelkoek. Ek lyk my, dit is net koeke hierdie week, want dit is nog heel week net chokoladekoek en taart en allemaal. Ek het al een paar wees op Facebook wat my gevra het, Etienne, ons gaan nie ons gewig kan dophou met al die soetgoed wat jy met ons deel nie, maar kan nie help my, ek is nou maar soetand en het is resepte wat aangevra word dier ons luisteraar. So ek deel met julle makkelijke klam wortelkoek ook vandag, vriende. Altyd die wenner saam met een kopie thee of een kopie boeretroos. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie is welkom om vir my in die atelier boodskapie te stuur 082-333-667. Johan, goeiemiddag, hoe gaan het met jou?
1: Etienne, altyd goed as ek hier by jou kan sit.
0: Atelier boodskapie te stuur 082-333-667. Johan, goeiemiddag, hoe gaan het met jou?
1: Etienne, altyd goed as ek hier by jou kan sit.
0: Weet jy, en

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM. Die job moet lopen.
1: Ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handkie bij moet

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Ik klank op een old soul met een weergave van Achy Breaky Heart. Net voor het Armand Hofmeyer met Gatiep en Marianne Dirk van een Westhuizen geef ons komeet. Die tijd is zo 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek en Johan Kloete saai vanmiddag vir julle uit op die naweek afskop. Ons gesels natuurlijk bykie oor die 4x4 naweek volgende week en ons probeer fondse insamel vir die aantmeimering ouwe te huis en dit is ook ons hier is vandag. Ons wil bykie by ons luisteraars hoor of hulle nie een klein donasiekie of ietsie kleins net kan skenk vir die mense van die aantmeimering ouwe te huis nie.
1: Edie, ek sien die boodskappe kom mooi in, ons het een boodskapje gekry, daar so van Jerome van Spiriekoop, kom ons hoor bykie wat sê hy.
2: Goeiemorgen Johan, ons van Spiriekoop was geëerd geweest toe Karel en Antonie van die E-Skype 4x4 Challenge Club ons nader, om deel te wees van die groot 4x4 dag van hulle, wat alles vir een goeie doel is van ontmeiring. So ons wil net het bykie verder vat en my hierdie insameling van julle wil ons as Spiri koop 10 conversies skenk vir die ouwe thuis. Ons wil ook challenge al die ander bezighede in ons bedrijf of as jy wil, as jy nie in ons bedrijf is nie, om jyself te doen en ook al hierdie petrolheads wat daar buiten is. Ek weet, meeste van julle is daar ook diep in julle harte vir die ou mense. En ja, laat ons voortgaan met dit en kom ons maak een goeie ding.
1: Baie dankie Jerome, ons waardeer jou reg. Spiriekoop is natuurlijk ook een van ons groot borge vir die dag. Hulle is altyd as ons iets doen, dan is Spiriekoop een van die eerste ouwens is wat sê, ek sit links voor ek gaan saam. So Jerome, baie dankie. Spiriekoop is natuurlijk ook een van ons aflaaipunte. As jy ietsie het wat jy vir die ouwe thuis wil skenk, iets anders as kontant, kan jy dit by Spiriekoop gaan aflaai, hulle het natuurlijk 2 takke, die ene is al onder in Noordeinde, die ander is in Kaapweg, of jy kan dit ook by Algoue Steel vir ons gaan los, die ouwens gaan allemaal op die dag daar wees, hulle sal vir ons die goeie saambring, so as jy iets het wat jy wil skenk, anders as kontant, die ouwe mensie sal dit regtig baie waardeer, vaar dit vir ons of Spiriekoop toe, een van hulle 2 takke, of Algoue Steel toe, ek het een boodskapje gekry van Karel af, Karel sê, middag mater, ek dra skenking van R500 by tot hierdie mooie initiatief, dan wil ek graag ander 4x4 enthousiaste aanmoedig om deel te raak en ook hulle beursies oop te maak met hierdie goeie daad. Karel, baie dankie vir jou bydra en vir jou boodskap daarso. So daar het ons die ander 4x4 enthousiaste, nou ek het 'n boodskapje gekry vroeger in die week van hom Paul Schenk. Hy is natuurlijk van die Toyota 4x4 Club. Hulle het ook vir ons R1000 geskenk. So baie dankie daarvoor om Paul, vir jou en die Toyota 4x4 Club. Dan het ek ook een boodskapje gekry van, waar is ons nou, die Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baise Wereld. Sy sê, het hulle miskien bankfaciliteite om moontlike debietorder te kan aanteken maandeliks. Tannie Alta, vreselik baie dankie hulle het, die bank besonderhede, ons gevind Tannie Pat vir hom, vir Tannie te kontak daarso, en dan gaan hulle, dan kan julle daai story vir ons net by mekaar sit daar. Vreselik baie dankie vir daai enetjie daarso. Ek het ook 'n boodskapje gekry, laat ek nou net kyk, ek het nou van hulle gelees en van hulle nou nog nie gelees nie. Hier is ene wat sê, Johan, ek sal R1000 skenk, en al die dames wat petrol in hulle are het uitdag, om ook te sê, Johan, ek sal R1000 skenk, en al die dames wat petrol in hulle are het uitdag, om ook een geldkie te skenk vir die goeie doel. Helen, baie

Als jij op zoek naar actie, als jij op zoek naar spoed, als jij op zoek naar passie, met hartklop in sy bloed. Jy kan het nergens koop nie, jy het het of jy het nie. Jy word gebore met het, soos J.

the weekend. Can't feel my face. En ja, ek vat jou so in die vrijdag in jou naweek en praat van weekend dinge. Voor die Ryter Piet, Jack Perrow, let's get picnic saam met jou. Goeiemiddag. Het is een vrijdag hier op Luister FM. Dankie Etienne Kanitz, die naweek afgeskop vir ons daar. Lekker saam met hom gekeier, reis weer maandag terug. Jy weet ons nou al, jou weer, jou sport topic. Ons het Kiki Kijk, Netflix, Hot Stuff. Vele meer wat jou kant te kom net hier so. Tussen nou en so 6 uur van ek saam met jou keier. Ons aan met jou muziek, Danny Smoke, Dik.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Want is allemaal weer eens verkeer. Is het nou? Wop, dat laat die skote. Vanavond is weer een grote. Aha.
2: Vanavond gaan ons groot.
1: Ma.

Jan Blom, Rainer Velvet, is in die lijn en een nieuwe enekie van die Rolling Stones. Jealous Lover voor daar jyne. Ons speel Kiki Kijk, hy is daar op je WhatsApp status. Wat sien jy daar, wat of wie of wat gaan daar aan? 08 233 3667.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Brian Benardi, Spontane Helicopters, Whisper Your Secret in Teens, Your Dance, Soos Bloot. Dis Big Nick en ek sê vir jou, tot ziens, jy met een lieflike aand en een naweek he. Geniet wat ook al jy doen, hou warm, wees veilig. Maandag is ek terug, selle tyd, selle plek, net hier so op die Big Nick Drive. Ek speel uit met die van my ginsteling Abbas, dit is Gimme, Gimme, Gimme.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Driek je vertel van Dries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze dagaboy. Maar hij is nog zo moer, jij verstaat niet mijn maat. Alle kanten van zijn bed

Den Kramer is hij protie. Zij luister bak een straus, maar ik smaak je koffie wals. Cookies bak, dit zal zij niet. Jamco, cookie, verani. $10 is die is daar, maar zijn rand is lang koud.

En dit was ons klub 2 spel en te van reis om een 3 spel in. Ons het begin al met Old Soul met Ache Break Your Heart Cause en Tina Lucarelli met I Should Have Walked Away en Eiffel 65 met Blue Dabadi. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons omgekeerde melodie, een 1984 treffer. En al wat ek vir jou gegee het is die volgende 15 seconde klankgreep.

0: lang pad uit de nacht toe aan van die Kaap en julle is hier op live streaming in die kar. En lekker ding, ek het hulle muziekspeelhuis beginne laai, so hy eindig so 5 minute voor 12 vanavond. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar van nou kom ons verder met ons muziekspeelhuis, as julle gereed vir hom. Hier is Rudy Klaase met Op die Water.
1: Hallo julle luister FM luisteraars, ek is Rudy Klaase en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

Lawet vrie met hou my vas, stywer vas in my laaste treffer vanaand voordat ek vir julle groet. Pieter Koen met op jou spoor.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benoem.

Alle Männer wollen top, ma fahren durch mir gegaan. Es hat mir bitter beide Dinge geleerd, van wat een jonge man moet weet. En al was sie nooit mijn meisje nie, kon sie mij aan palms laat zweet. Katharina Malherbe, oh. Katharina Malherbe, oh. Ik onthou die dag toen sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het geweet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.